0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny, daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, die kortste route na jou

0: Bobby van Jaarsveld met Dirk van die Westhuizen is dis wat ons wil hê. Deewald Dipenaar was ook daar met Wie is jy? Hier is John Rock, Prophet.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM,
2: die kortste route na jou hart.

0: 12 na 2, Willem Botha, saggies praat, is duivels raad, is daar die een getitel, vinnig geloer, na die paai wat nog steeds toe is. Ek het dit, vroeger het ek het gehad, maar nou sien ek het nie, gaan nou geloer, as ek het gewoon aan die hande kan kry, ja, het ek het nou weer. Meiringspoort, Oudtshoorn, daar die area is nog steeds gesluit, R62 Avontuur na die Ooskaap, Langkloof gedeelte, dit is nog steeds gesluit, Grootrivier Pas, Nuitse Valley area, een baan vir verkeer is daar oop, dan Huiservier Pas, Calisdorp area, dit is oop, sowel as Herald na 0, Langkloof area, Oudtshoorn na die Kangogrotte, steeds gesluit, Oudtshoorn na Mosselbaai is oop, Uniondale Poort en Town, Uniondale area, dit is nog steeds gesluit, Avontuur na Uniondale area, dit is oop, Warmbad, Uniondale area is dan nog steeds gesluit, Dwarsfontein, Uniondale area, nog steeds gesluit, Prins Alfred Pas, Uniondale area, nog steeds gesluit, Waboomskraal, Boe Langkloof area, is dan nog steeds gesluit, Middelplaas, Oudtshoorn area, nog steeds gesluit, Kamanasiedam, Oudtshoorn area, Van Wyckskraal, Oudtshoorn area, Kleinspoort, Oudtshoorn area, Vlakteplaas, Oudtshoorn area, Oude Maragie, Oudtshoorn area, Swartberg, Wynandsrivier, dit is nog steeds, is dit gesluit, as ook Maatjiesrivier, Lategansvlei, Potgieterspoort, Oudtshoorn area, wat nog steeds gesluit is.
1: SFM, ons maak dit lekker!